0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye. Oh!
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Het beste van de jaren 80, 90
1: en nu.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Dat is een goeie.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam.

0: Bessenhoek.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Non-stop de lekkerste muziek.
3: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Het is 8:00. Je bent bij Rijnmond. Het komende uur hoor je hier de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Laurens van Wouwen. Op de Westblaak in het centrum van Rotterdam is afgelopen nacht een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde even na 3:30 vannacht. Volgens 112-correspondenten fietste de man over het zebrapad, waar hij werd aangereden door een auto. De man kwam op de grond terecht en verloor even het bewustzijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De auto reed na de klap op een stoeprand en liep een lekke band op. De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is de eerste avond zonder hulpverleners van Rode Kruis en vluchtelingenwerk onrustig verlopen. Er waren meerdere opstootjes en gevechten, dat meldt een verslaggever van het ANP. Met name een klein groepje mannen zou herhaaldelijk de confrontatie hebben opgezocht met andere asielzoekers bij het aanmeldcentrum. Beveiligers en agenten zouden hebben ingegrepen. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen besloten de hulporganisaties gisteren om voorlopig te stoppen met hun werk op het terrein. Volgens Vluchtelingenwerk zorgt een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel voor steeds meer problemen. De straat van Hormuz is voorlopig weer dicht voor alle scheepvaart, dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert opnieuw bombardementen uit op Iran. En de afgelopen nacht klonk ook het luchtalarm in Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. In Qatar zijn explosies waargenomen. Het leger zegt dat er raketten zijn onderschept. Het gaat vrijwel zeker om aanvallen door Iran. Er is nog geen informatie over slachtoffers. En de voetballers van Argentinië hebben zich geplaatst voor de halve finales van het WK. De regerend wereldkampioen wist pas na de verlenging te winnen van Zwitserland. Het werd 3-1. Argentinië kwam in de 10e minuut al op voorsprong via Alexis McAllister. Maar zag de Zwitsers, ondanks een rode kaart, terugkomen tot 1-1 en een verlenging afdwingen. Daarin scoorde Julian Alvarez in de 112e minuut de 2-1. En kort voor het eindsignaal kwam de stand ook nog op 3-1. Eerder afgelopen avond wist ook Engeland zich te plaatsen voor de halve finales na een 2-1 overwinning op Noorwegen. Aanstaande dinsdag speelt Frankrijk de eerste halve finale tegen Spanje. En op woensdag staat Engeland tegenover Argentinië. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust wordt het 25 graden, landinwaarts rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.

0: weet wat je moet doen.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

1963 bracht Bobby Darin zijn album 18 Yellow Roses uit. En van dat album hoorde je de gelijknamige single in de Rijnmond Jukebox. Bobby Darin schreef het nummer 18 Yellow Roses zelf en het leverde hem een top 10 hit op in thuisland Amerika. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. Het nummer It Only Hurts Me When I Cry werd geschreven door Dwight Joachim en Roger Miller en door Joachim als eerste uitgebracht, als onderdeel van zijn album If There Was A Way. Het werd in 1991 uitgebracht en was een van de laatste nummers waaraan Roger Miller meewerkte voor zijn dood een jaar later. De inmiddels 69-jarige Dwight Joachim is nog steeds actief en scoorde in de jaren 90 zowel in Amerika als in Canada een hit in de country-hitlijsten met It Only Hurts Me When I Cry.

Twee jaar voordat Larry Davis in 1994 op 57-jarige leeftijd overleed, kwam zijn album Sooner or Later uit. En daarop staat het nummer dat je net hoorde. Going Out West. Hij werd geboren in Amerika en groeide op in Engeland en begon met drummen. Maar kwam er al snel achter dat de gitaar meer zijn ding was. Zijn meest bekende nummer is Texas Flood, waar Stevie Ray Vaughan later succesvol mee was. Dean Martin was naast zanger ook acteur en in 1961 speelde hij als Tony Ryder de hoofdrol in de film All in a Night's Work, een romantische comedy. Dean Martin speelde in tientallen films en won daar ook prijzen voor. Hij overleed op eerste kerstdag in 1995 op 78-jarige leeftijd. En Dean Martin hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met All in a Night's Work.

Amerikaanse zanger Aaron Neville werd afgelopen januari 85 jaar en zijn eerste grote hit scoorde hij in 1966. Dat nummer werd uitgebracht op een heel klein platenlabel van een oude schoolvriend en verkocht uiteindelijk meer dan 1 miljoen singles. En deze grote hit staat ook op het gelijknamige album van Aaron Neville. Je hoorde Tell It Like It Is in de Rijnmond Jukebox. Een paar jaar geleden werd Aaron Neville nog door muziekblad Rolling Stone in de middenboot van de 200 beste zangers aller tijden geplaatst. We gaan naar 1956, want volgens velen kwam er in dat jaar een van de beste nummers aller tijden uit. Ik heb het over het nummer Long Tall Sally, dat mede werd geschreven door Little Richard. Het stond wekenlang bovenaan de hitlijsten en staat niet voor niets in de lijst met de 500 beste nummers ooit gemaakt. Het nummer Long Tall Sally is gecoverd door honderden artiesten, waaronder Elvis Presley en de Beatles. En dan weet je dat het goed zit. Dit is uit 1956 het origineel van Long Tall Sally van Little Richard. Gonna tell

In 1992 kwam het debuutalbum van Confederate Railroad uit, met daarop Queen of Memphis, het nummer dat je net hoorde. Dit nummer werd geschreven door Dave Gibson. En deze Amerikaanse muzikant werd 79 jaar geleden geboren in El Dorado in Arkansas. En hij trad zelf op en schreef muziek voor onder meer Alabama, Tanya Tucker en Confederate Railroad. Deze band werd in 1987 opgericht in Atlanta in de staat Georgia en bestaat vandaag de dag nog steeds. Het 12e studioalbum van Frank Sinatra kreeg de titel A Swingin' Affair. En toen het in 1957 uitkwam, wist het bovenaan de hitlijsten te komen. Een van de nummers op het originele album was The Lady Is a Tramp, maar werd eraf gehaald en op de soundtrack van de film Pell Jovi gezet, waar Sinatra de hoofdrol in speelde. Later is het nummer wel weer teruggeplaatst op het album. Maar er was dus een gat te vullen op het album en Frank Sinatra had een paar maanden eerder gelukkig al een ander nummer opgenomen. Dit is No One Ever Tells You.

album Genius Loves Company uit 2004 werkte Ray Charles onder meer samen met B.B. King en zij namen samen het nummer Sinner's Prayer op. In 1957 bracht Ray Charles zijn allereerste album uit en op dat naar hemzelf vernoemde album staat ook het nummer Sinner's Prayer. Dat weer werd geschreven door Lowell Foulson en Lloyd Glenn en zij brachten het uit in 1951. We gaan naar de Amerikaanse zanger Johnny Burnett, die net als bijvoorbeeld Patsy Cline ook slechts 30 jaar werd. Hij verdronk tijdens een dagje vissen nadat zijn boot werd aangevaren door een andere boot. We gaan naar 1960, het jaar waarin het tweede album van Burnett uitkwam. Het album Dreamin'. En op dat album staat een van de meest succesvolle singles van Johnny Burnett. Dit is Dreamin'.

hoorde Steve Lawrence met Footsteps. En het was zijn vrouw Edie Gourmet die bij dit nummer als achtergrondzangeres meewerkte. Zij brachten dit door Barry Mann en Hank Hunter geschreven nummer uit de 1960. Het kwam in meerdere hitlijsten terecht, waarbij het in de Verenigde Staten in de top 5 kwam. In Nederland kwam het tot de 16e plaats. Steve Lawrence overleed in 2024 op 88-jarige leeftijd. Zijn vrouw Edie overleed in 2013, 84 jaar oud. Veel bekende nummers werden geschreven voor films en musicals en dan ook zeer regelmatig als eerste gezongen door Fred Astaire. Dat is ook het geval met het nummer Something's Gotta Give. Johnny Mercer schreef dit nummer in 1954 voor de musicalfilm Daddy Long Legs, die een jaar later uitkwam, en het leverde een Oscar-nominatie op. In 1955 kwam er nog een succesvolle versie uit van Something's Gotta Give, en die was van Sammy Davis Jr.

Joe de Boskerks met Sick and Tired uit 1997. Het nummer werd geschreven door Chris Kenne en bandleider Dave Bartholomew en als eerste opgenomen door Kenne in 1957. Een jaar later wist Fats Domino er een hit van te maken. Boskerks leerde op de basisschool Steve Miller kennen, die hem hielp om gitaar te leren spelen. Zijn bijnaam Bos kreeg hij weer van een andere klasgenoot die hem een gekke bijnaam wilde geven. Dat was eerst Bosley, daarna Boswell, toen Bosworth en werd uiteindelijk afgekort tot Bos. En vorige maand werd Boskerks 82 jaar en hij is nog altijd actief in de muziekwereld. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna gaan we verder met nog een uur van dit programma. Maar eerst gaan we nog naar Elvis Presley. Het nummer Tomorrow is a Long Time is geschreven door Bob Dylan, die het ook als eerste opnam. De officieel uitgebrachte versie van Bob Dylan is een live versie uit december 1962. Op 26 mei 1966 was Elvis Presley druk bezig in de studio met opnames voor zijn album How Great Thou Art, dat een jaar later uitkwam en wat zijn 9e studioalbum was. En op het album How Great Thou Art van Elvis Presley staat ook zijn uitvoering van Tomorrow is a Long Time.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. De komende uur hoor je hier het tweede uur van de Rijnmond Jukebox. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Laurens van Wouwen. Op de Westblaak in het centrum van Rotterdam is afgelopen nacht een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde even na 3:30 vannacht. Volgens 112-correspondenten fietste de man over het zebrapad, waar hij werd aangereden door een auto. De man kwam op de grond terecht en verloor even het bewustzijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De auto reed na de klap op een stoeprand en liep een lekke band op. De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is de eerste avond zonder hulpverleners van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk onrustig verlopen. Er waren meerdere opstootjes en gevechten, meldt een verslaggever van het ANP. Met name een klein groepje mannen zou herhaaldelijk de confrontatie hebben opgezocht met andere asielzoekers bij het aanmeldcentrum. Beveiligers en agenten zouden hebben ingegrepen. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen besloten de hulporganisaties gisteren om voorlopig te stoppen met hun werk op het terrein. Volgens Vluchtelingenwerk zorgt een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel voor steeds meer problemen. En de voetballers van Argentinië hebben zich geplaatst voor de halve finales van het WK. De regerend wereldkampioen wist pas na verlenging te winnen van Zwitserland. Het werd 3-1. Argentinië kwam in de 10e minuut al op voorsprong via Alexis McAllister, maar zag de Zwitsers ondanks een rode kaart terugkomen tot 1-1 en een verlenging afdwingen. Daar scoorde Julian Alvarez in de 112e minuut de 2-1 en kort voor het eind signaal kwam de stand nog op 3-1. Eerder afgelopen nacht wist ook Engeland zich te plaatsen voor de halve finales na een 2-1 overwinning op Noorwegen. Aanstaande dinsdag speelt Frankrijk de eerste halve finale tegen Spanje. Op woensdag staat Engeland tegenover Argentinië. Het weer, het is vandaag zonnig en warm. Aan de kust wordt het 25 graden. Landinwaarts wordt het rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Wat doe jij als je de sirene hoort?
11: Toch even op internet kijken, denk ik.
10: En wat als je geen verbinding hebt?
11: Ik heb geen idee.
10: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
14: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
10: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en ticket naar tijlersmuseum.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
21: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

De Jerry en de Pacemakers in de Rijnmond Jewelbox met Jambalaya uit 1964. Deze groep uit Liverpool, rond zanger Jerry Marsden, werd in 1959 opgericht en heette oorspronkelijk Jerry Marsden en de Mars Bars. Toen de snoepfabrikant bezwaar aantekende tegen het gebruik van de naam Mars, werd het Jerry en de Pacemakers. Het nummer Jambalaya begon als een country nummer en werd geschreven door Hank Williams, die het zelf in 1952 als eerste uitbracht. We gaan naar de Rijnmond Jewelbox naar 1957, want in dat jaar wist Fats Domino zijn derde nummer 1 hit op rij te scoren. Dat deed hij met het nummer I'm Walking, dat hij samenschreef met zijn vaste schrijfpartner Dave Bartholomew. Het was zo'n succes dat het in 2019 zelfs een plekje kreeg in de Grammy Hall of Fame. Dit is Fats Domino met I'm Walking.

was Tommy Castro in de Rijnmond Jukebox en je hoorde hem met het nummer Somewhere. Tommy Castro werd in april van dit jaar 71 jaar en hij werd geboren in San Jose in de Amerikaanse staat Californië, waar hij op zijn 10e begon met gitaarspelen. Hij werd beïnvloed door muzikanten als Eric Clapton, B.B. King, Ray Charles en James Brown en ging van kleine kroegjes naar een tour door Amerika en Europa. Hij bracht zijn Tommy Castro band in 2011 terug naar 4 man en noemde die band The Painkillers. In 2021 bracht hij zijn soloalbum Tommy Castro Presents A Bluesman Came to Town uit en daarop staat Somewhere, het nummer dat je net hoorde. En Tommy Castro is momenteel samen met zijn Painkillers op tournee door thuisland Amerika, zo speelde hij gisteravond nog in San Francisco. We gaan naar 1961, want in dat jaar had Sam Cooke een hitje te pakken met Cupid. Zijn producers hadden hem gevraagd een nummer te schrijven voor een meisje dat ze hadden gezien in de Perry Como show. Maar toen ze het resultaat hoorden, besloten ze dat Sam Cooke het nummer Cupid vooral voor zichzelf moest houden. Het nummer werd later verkozen tot een van de 500 beste nummers ooit gemaakt. En Sam Cooke hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Cupid.

67-jarige Amerikaanse countryzanger Alan Jackson met Gun Country, het nummer dat hij opnam voor zijn album Who I Am uit 1994. Het nummer kwam op de eerste plaats van de Billboard Hot Country Singles-lijst terecht. Alan Jackson luisterde tijdens zijn jeugd voornamelijk naar gospelmuziek, tot een vriend hem bekendmaakte met countrymuziek. Hij werkte eerst in de bouw totdat hij gokte op een muziekcarrière, en dat bleek een uitstekende keuze te zijn van Alan Jackson, want hij won door de jaren heen tal van prijzen en verkocht vele tientallen miljoenen platen. En dit jaar ging hij met pensioen, want twee weken geleden, op 27 juni, gaf hij zijn afscheidsconcert in Nashville in Tennessee. Van Cole Porter weten we dat hij tal van beroemde nummers heeft geschreven. En ook het volgende nummer is door deze Amerikaan geschreven. Voor de film Something to Shout About uit 1943 schreef hij het nummer You'd Be So Nice to Come Home To, dat in de film werd gezongen door Janet Blair en Don Ameche. Het werd een jaar later zelfs genomineerd voor een Oscar, maar verloor uiteindelijk. In 1955 bracht de Amerikaanse zangeres Helen Merrill haar debuutalbum uit, en dat album noemde ze naar zichzelf. Ze werkte voor het album samen met trompetist Clifford Brown en arrangeur Quincy Jones. En een van de nummers op dat album van Helen Merrill is You'd Be So Nice to Come Home.

Er zijn door de jaren heen tal van nummers gemaakt die dezelfde titel kregen als een album. En ook de Amerikaanse countryzanger Mo Bandy deed dat. Je hoorde I Just Started Hatin' Cheatin' Songs Today uit 1974. Wat dus ook dezelfde titel als het album was. Het was voor Bandy trouwens zijn eerste album. Zijn meest succesvolle periode was ook in de jaren 70, toen hij meerdere hits wist te scoren. Dat deed hij zowel solo en als duo met Joe Stampley. In 1961 kwam het vierde studioalbum en het in totaal vijfde album van Cliff Richard uit. Het album 21 Today. Dat album werd uitgebracht op 14 oktober 1961. De dag waarop Cliff zijn 21ste verjaardag vierde en kon zeggen 21 Today. Een van de nummers op dat album werd geschreven door Walter Donaldson en George Whiting.

Dat was het 1958, After You've Gone van Dinah Washington. Het origineel van dit nummer is al een stuk ouder en komt uit 1918. En dat jaar schreven Turner Layton en Henry Creamer al het nummer After You've Gone, dat als eerste door Marion Harris werd opgenomen. Door de jaren heen is het door tal van artiesten opgenomen, waaronder Peggy Lee, Bobby Darin, Frank Sinatra, Phil Collins, Jamie Cullum en dus door Dinah Washington. De Amerikaanse band The Monkees werd in 1966 opgericht en kwam voort uit de gelijknamige tv-show. In datzelfde jaar brachten zij het nummer Last Train to Clarksville uit en in totaal was dit nummer in 7 afleveringen van de show te zien en te horen. Het nummer gaat over een jonge soldaat die naar Vietnam moet en zijn vriendin belt om nog een keer af te spreken in Clarksville. En sommigen vergelijken dit nummer met Paperback Writer van The Beatles. De Monkees hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Last Train to Clarksville.

was Patsy Cline met Leaving on Your Mind, de laatste single die ze uitbracht voordat ze in maart 1963 om het leven kwam door een vliegtuigongeluk. Het leverde een top 10 hit in de Amerikaanse country hitlijst op en werd een klassieker. Het origineel is van een paar jaar eerder, toen de Canadese zangeres Joyce Smith het uitbracht. Patsy Cline hoorde de opname van Smith en wilde het nummer hebben, maar de platenbaas wilde wel eens zien wat Joyce Smith in huis had. Het werd geen hit en later was Patsy Cline dus een stuk succesvoller met Leaving on Your Mind. De Marvelettes werd opgericht door Gladys Horton, want toen zij hoorde van een talentenjacht op school verzamelden ze meteen een paar meiden van school om hier aan mee te doen. De groep de Marvelettes was geboren en ze mochten zelfs auditie doen voor Motown. Tijdens deze auditie zongen ze Please Mr. Postman, wat de eerste nummer 1 hit werd voor de groep en voor Motown.

1959 scoorde Paul Anka een grote hit met Put Your Head on My Shoulder. Het nummer werd destijds gearrangeerd door Don Costa, die weer veel samenwerkte met Anka's goede vriend Frank Sinatra. Paul Anka wordt eind van de maand 85 jaar en weigert, zoals hij het zelf zegt, met pensioen te gaan, want hij treedt ook vandaag de dag nog steeds op. Zo meteen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar de Amerikaanse zangeres Anita O'Day. Die werd geboren als Anita Bell Colton en uiteindelijk de artiestennaam O'Day aannam. Ze ging al op jonge leeftijd zingen en dat leverde haar een grote carrière op, waarin ze heeft samengewerkt met grote namen als Louis Armstrong en Dinah Washington. Anita O'Day werd 87 jaar en was te zien in de documentaire Jazz on a Summer Day uit 1959, wat voor haar internationale doorbraak zorgde. Dat Rodgers & Hart veel bekende nummers schreven is inmiddels bekend. In 1940 werd I Could Write a Book door Rodgers & Hart geschreven voor de musical Pal Joey. Van die musical zijn door de jaren heen veel versies en ook een film met in de hoofdrol Frank Sinatra verschenen. Uit 1960 hoor je nu Anita O'Day met haar uitvoering van I Could Write a Book.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Vis aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers aan tafel.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers
8: aan tafel.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Het is 10:00. Je bent bij Rijnmond. Het komende uur hoor je hier non-stop muziek, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Laurens van Wouwen. Op de Westblaak in het centrum van Rotterdam is afgelopen nacht een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde even na 3:30 vannacht. Volgens 112-correspondenten fietste de man over het zebrapad, waar die werd aangereden door een auto. De man kwam op de grond terecht en verloor even het bewustzijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De auto reed na de klap op een stoeprand en liep een lekke band op. De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. De invloedrijke Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwacht op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Wat hij mankeerde is niet bekendgemaakt. Volgens NBC News is hij overleden aan een hartaanval. Graham werd in 1994 gekozen in het Huis van Afgevaardigden namens de staat South Carolina. In 2002 werd hij gekozen in de Senaat, waar hij uitgroeide tot een invloedrijk politicus. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Donald Trump, maar veranderde na Trumps verkiezing tot een trouwe aanhanger van de president. Graham vond steun aan Oekraïne belangrijk. Deze week was hij nog bij Zelensky in Kiev. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is de eerste avond zonder hulpverleners van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk onrustig verlopen. Er waren meerdere opstootjes en gevechten, dat meldt een verslaggever van het ANP. Met name een kleine groep mannen zou herhaaldelijk de confrontatie hebben opgezocht met andere asielzoekers bij het aanmeldcentrum. Beveiligers en agenten zouden hebben ingegrepen. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. En de voetballers van Argentinië hebben zich geplaatst voor de halve finales van het WK. De regerend wereldkampioen wist pas na verlenging te winnen van Zwitserland. Het werd 3-1. Argentinië kwam in de 10e minuut al op voorsprong via Alexis McAllister, maar zag de Zwitsers, ondanks een rode kaart, terugkomen tot 1-1 en een verlenging afdwingen. Daar scoorde Julian Alvarez in de 112e minuut de 2-1. En kort voor het eindsignaal kwam de stand nog op 3-1. Eerder afgelopen nacht wist ook Engeland zich te plaatsen voor de halve finales na een 2-1 overwinning op Noorwegen. Aanstaande dinsdag speelt Frankrijk de eerste halve finale tegen Spanje. Op woensdag staat Engeland tegenover Argentinië. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust wordt het 25 graden. Landinwaarts rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
14: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
13: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Mam, waar is mijn zwembad?
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
23: Geeft ruimte.
24: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
25: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
26: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
27: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Met een grote R.
28: Je

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.

0: tot 50. Weet wat je moet doen.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Het is 11 uur. Je bent bij Rijnmond. Het komende uur hoor je hier non-stop muziek, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Laurens van Wouwen. Twee tieners uit Hellevoetsluis worden sinds afgelopen nacht vermist. Dat meldt de politie. Het zou gaan om een 17-jarige jongen en een meisje van 14 jaar oud. Tweetal had iets voor 2 uur vannacht nog van zich laten horen. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna naar huis komen. Maar van beide tieners is daarna niets meer gehoord. De politie heeft online een signalement van het tweetal gedeeld en vraagt mensen die hen gezien hebben om 112 te bellen. Woordvoerder van de politie zegt dat ze de oproep delen omdat de ouders erg bezorgd zijn en omdat het om minderjarigen gaat. De politie doet ook onderzoek op de plek waar de jongen en het meisje voor het laatst gezien zijn. De invloedrijke Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwacht op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Wat hij mankeerde is niet bekendgemaakt. Volgens NBC News is hij overleden aan een hartaanval. Graham werd in 1994 gekozen in het Huis van Afgevaardigden namens de staat South Carolina. In 2002 werd hij gekozen in de Senaat, waar hij uitgroeide tot een invloedrijk politicus. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Donald Trump, maar veranderde na zijn verkiezing tot een trouwe aanhanger van de president. Graham vond steun aan Oekraïne belangrijk. Deze week was hij nog bij Zelensky in Kiev. En de straat van Hormuz is voorlopig weer dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert opnieuw bombardementen uit op Iran. En de afgelopen nacht klonk ook het luchtalarm in Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. In Qatar zijn explosies waargenomen. Het leger zegt dat er raketten zijn onderschept. Het gaat vrijwel zeker om aanvallen door Iran. Er is nog geen informatie over slachtoffers. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust wordt het 25 graden, landinwaarts rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Dat was het nieuws. Meer nieuws via onze app en op Rijnmond.nl.
10: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
12: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
13: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
14: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Vers aan tafel.
20: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
19: Vers aan tafel.
21: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
22: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
19: Vers
21: aan tafel. Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
23: Dit is Radio Rijnmond.
24: Non-stop de lekkerste muziek.
23: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Het is 12 uur. Je bent bij Rijnmond. Het komende uur hoor je hier non-stop muziek. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Laurens van Wouwen. Twee tieners uit Hellevoetsluis worden sinds afgelopen nacht vermist. Dat meldt de politie. Het zou gaan om een 17-jarige jongen en een meisje van 14 jaar oud. Het tweetal had iets voor 2 uur vannacht nog van zich laten horen. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen. Maar van beide tieners is daarna niets meer gehoord. De politie heeft online een signalement van het tweetal gedeeld en vraagt mensen die hen gezien hebben om 112 te bellen. Een woordvoerder van de politie zegt dat ze de oproep delen omdat de ouders erg bezorgd zijn en omdat het om minderjarigen gaat. De politie doet ook onderzoek op de plek waar de jongen en het meisje voor het laatst gezien zijn. De invloedrijke Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwacht op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Wat hij mankeerde is niet bekendgemaakt. Volgens NBC News is hij overleden aan een hartaanval. Graham werd in 1994 gekozen in het Huis van Afgevaardigden namens de staat South Carolina. In 2002 werd hij gekozen in de Senaat, waar hij uitgroeide tot een invloedrijke politicus. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Donald Trump, maar veranderde na zijn verkiezing tot een trouwe aanhanger van de president. Graham vond steun aan Oekraïne belangrijk. Deze week was hij nog bij Zelensky in Kiev. En de straat van Hormuz is voorlopig weer dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert opnieuw bombardementen uit op Iran. En afgelopen nacht klonk er ook het luchtalarm in Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. In Qatar zijn explosies waargenomen. Het leger zegt dat er raketten zijn onderschept. Het gaat vrijwel zeker om aanvallen door Iran. Er is nog geen informatie over slachtoffers. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust wordt het 25 graden. Landinwaarts rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
12: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
15: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
17: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Je luistert naar Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: De kinderen halen.
1: En wat als de metro niet meer rijdt?
3: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Het is 1 uur. Je bent bij Rijnmond. De komende uur hoor je hier non-stop muziek, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Laurens van Wouwen. Verschillende ongevallen zorgen voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo is snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Volgens de politie zijn daar rond 11:45 6 auto's op elkaar gebotst. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Niemand raakte bij dat ongeval gewond. En op de A16 richting Rotterdam ter hoogte van de afrit Dordrecht... Dordrecht Centrum kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar is 1 rijstrook afgesloten. Dat zorgt voor een vertraging van 13 minuten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. 2 tieners uit Hellevoetsluis worden sinds afgelopen nacht vermist, meldt de politie. Het zou gaan om een 17-jarige jongen en een meisje van 14 jaar oud. Het tweetal had iets voor 2 uur vannacht nog van zich laten horen. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna naar huis komen. Maar van beide tieners is daarna niets meer gehoord. De politie heeft online een signalement van het tweetal gedeeld en vraagt mensen die hen gezien hebben om contact op te nemen. Een woordvoerder van de politie zegt dat ze de oproep hebben gedeeld omdat de ouders erg bezorgd zijn en omdat het om minderjarigen gaat. De politie doet ook onderzoek op de plek waar de jongen en het meisje voor het laatst gezien zijn. En de invloedrijke Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwacht op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Wat hij mankeerde is niet bekendgemaakt. Volgens NBC News is hij overleden aan een hartaanval. Graham werd in 1994 gekozen in het Huis van Afgevaardigden namens de staat South Carolina. In 2002 werd hij gekozen in de Senaat, waar hij uitgroeide tot een invloedrijk politicus. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Donald Trump, maar veranderde na Trumps verkiezing tot een trouwe aanhanger van de president. Graham vond steun aan Oekraïne belangrijk. Hij was deze week nog bij Zelensky op bezoek in Kiev. Dan nog het weer. Het is zonnig en warm. Aan de kust wordt het 25 graden. Landinwaarts kan het rond de 29 graden worden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
14: Download nu

0: tot 50. Weet wat je moet doen.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
2: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Non-stop de lekkerste muziek.
11: Radio met een grote R.

0: the courage.
1: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
6: e-boekhouden.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Het is 2 uur. Je bent bij Rijnmond. Het komende uur hoor je hier non-stop muziek. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Laurens van Wouwen. De 2 tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, die zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen. Maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van de regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in rook opgegaan. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgen voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland, tussen Vlaardingen en Maassluis. Volgens de politie zijn daar rond 11:45 6 auto's op elkaar gebotst. Niemand raakte gewond. Het verkeer werd een uur over de vluchtstrook geleid en dan ondertussen is weer 1 rijstrook vrijgegeven. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts rond de 29 graden. Op het strand waait een vrij krachtige noordenwind. Vanavond blijft het zonnig, maar vannacht komt er lage bewolking, maar blijft het wel droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking en in de loop van de ochtend trekt die weg en wordt het zonnig. Het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.

0: flats in Bergsenhoek.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Non-stop de lekkerste muziek.
8: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaarland.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Het komende uur hoor je hier non-stop muziek. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Laurens van Bouwen. De 2 tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer terecht. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2:00 vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Zo rond 1:00 vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden waren. Verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. En de hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste, 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd de afgelopen dagen. Ondertussen is alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog, en het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking. In de loop van de ochtend is het zonnig en het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Vanaf dinsdag veel zon, droog en tropisch warm met temperaturen van 30 tot 32 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
20: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Download nu!

0: Hot 50. Weet wat je moet doen.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF. Vers aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers.
4: Aan tafel!
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Ik ben Laurens van Wouwen en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer terecht. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners is daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is de eerste avond zonder hulpverleners van Rode Kruis en vluchtelingenwerk onrustig verlopen. Er waren meerdere opstootjes en gevechten, dat meldt een verslaggever van het ANP. Met name een klein groepje mannen zou herhaaldelijk de confrontatie hebben opgezocht met andere asielzoekers bij het aanmeldcentrum. Beveiligers en agenten zouden hebben ingegrepen. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Het weer, het is zonnig en warm, aan de kust 25 graden, landinwaarts rond de 29 graden. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Dat was het nieuws, meer nieuws via onze app en op Rijnmond.nl.
7: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien
12: uit.
11: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
14: alleen de prijs is anders.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: is Radio Rijnmond.
4: Non-stop de lekkerste muziek.
3: Radio met een grote R.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
2: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaarland.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Ik ben Laurens van Wouwen en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De 2 tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer terecht. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners is daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is de eerste avond zonder hulpverleners van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk onrustig verlopen. Er waren meerdere opstootjes en gevechten, dat meldt een verslaggever van het ANP. Met name een klein groepje mannen zou herhaaldelijk de confrontatie hebben opgezocht met andere asielzoekers bij het aanmeldcentrum. Beveiligers en agenten zouden hebben ingegrepen. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Het weer, het is zonnig en warm, aan de kust 25 graden... landinwaarts rond de 29 graden. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Dat was het nieuws, meer nieuws via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Download nu!

0: tot 50. Weet wat je moet doen.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Non-stop de lekkerste muziek.
11: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
12: Ik ben Laurens van Wouwen en dit is nieuws op Radio Rijnmond. Verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam ter hoogte van afrit Dordrecht Centrum kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht vanmiddag. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. De invloedrijke Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwacht op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Wat hij mankeerde is niet bekendgemaakt. Volgens NBC News is hij overleden aan een hartaanval. Graham werd in 1994 gekozen in het Huis van Afgevaardigden namens de staat South Carolina. In 2002 werd hij gekozen in de Senaat, waar hij uitgroeide tot een invloedrijk politicus. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Donald Trump, maar veranderde na zijn verkiezingen tot een trouwe aanhanger van de president. Graham vond steun aan Oekraïne belangrijk. Deze week was hij nog bij Zelensky in Kiev. En de 2 tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, die zijn weer terecht. Dat meldt de politie op Facebook. 17-jarige jongen en het meisje van 14 werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen. Maar daarna werd er van beide tieners niets meer gehoord. Omdat de politie erg bezorgd waren, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de jongeren weer gevonden waren. Het weer vanavond, eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
15: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Dit is Radio Rijnmond.
18: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
3: Dan ga ik naar een plek met wifi.
1: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
5: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
6: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
5: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
6: Die geur van dat water.
5: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
6: Uitvinding, die ambulance.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.